0: Regio moto butembo beni, regio moto butembo beni,
1: regio ya raha.